Jacques, ik zin Thomas, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zin kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, zuske, wat dit ga je allemaal gedaan deze weekend, hè?

0: Hallo, ik ben Tony Servi. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.
1: Hey allemaal, ik ben Houston bij Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Mike Lanzo. Ik wens jullie een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister allemaal mee naar Familie Radio.

0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.
1: Familie Radio.
2: Can't touch this. Can't touch this.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Dit is Familie Radio.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.

0: Familieradio Zomert.
1: Geen zomer zonder jou.
0: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio.
1: Familieradio.
2: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Familieradio.
3: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Hallo, ik ben Sammy Moore en ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek.
1: Hallo, ik ben Freddy Davis. Luister jezelf mee naar Familieradio.
2: Hallo, hier Salem Segers. We zitten in juli, augustus, zomer. Het is hoog tijd om te feesten, om gelukkig te zijn, om terug blij te zijn.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio.
1: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de muziekshow op Familie Radio. Allemaal luisteren.
2: Familie Radio en de muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: volgende.
1: Dit is hem. Dit is hem.
2: Families Prachtplaats.
3: Hallo, wij zijn Veertakt.
4: Inderdaad, en wij hebben een nummerke gemaakt speciaal voor alle vengten.
5: Ja, en dat nummerke dat diet Schat van een Vengt. En dat is onze nieuwe zomersingle.
4: Ja.
5: Op Familieradio.
2: Prachtplaats.

Sjake, ik zijn thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik voel begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, Suske, wat dit ga je allemaal gedaan deze weekend, hè?

0: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de muziekshow op Familie Radio. Allemaal luisteren.
1: Familie Radio en de muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: ik ben Yves Segers en ik wens jou een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familieradio.
1: Hier Axana van Bommeke op Familieradio.
2: Hallo, ik ben Guy Neve. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister vooral mee naar Familieradio.
3: De zon.

En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Luister op zondagmiddag van 12 tot 1 naar de muziekshow met Danny D'Amaro.
1: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de muziekshow op Familie Radio.
0: Familie Radio en de muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.

0: Dit is Familie Radio.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.

krijgen een herhaling van de afgelopen dagen met felle buien en kans op onweer. 22 graden ook. Vrijdag en zaterdag wisselvallig. Pas zondag wordt het helemaal droog. De temperaturen zitten dan rond 21 graden.

0: Familie Radio presenteert.
1: Come on, honey.
0: De grootste vrolijke country hits aller tijden.
1: Have ourselves a good time, y'all.
0: Cowboys and cowgirls.
1: You coming?
0: Hier is er weer een.

0: jij al de Familieradio-app? Blijf altijd en overal in verbinding met je vrolijke vrienden en download de app op je smartphone. De app is beschikbaar voor zowel iPhone of Android. Familieradio. Download hem nu.
1: En dan nu, terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Hallo, ik ben Danny D'Amaro en ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.
1: Hey Familie Radio.
2: Ik ben Dylan.
3: En ik ben Amber Verleijen.
4: Hallo, ik ben Michamara en ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister vooral ook mee naar Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Goedemorgen, het is 7 uur.
1: De gouverneur van Luik trekt aan de alarmbel over een dreigend tekort aan manschappen in de Hoge Venen. Hij roept werkgevers met vrijwillige brandweerlieden in dienst op om solidair te zijn en hen vrij te stellen voor de bluswerken. De enorme natuurbrand is weliswaar onder controle, maar er zijn nog altijd veel mensen nodig om na te blussen en de uitgeputte teams af te lossen. Vraag is, wie betaalt dat dan allemaal? De gemeente Lennik spant een rechtszaak aan tegen de Belgische staat. Aanleiding een vliegroute van Brussels Airport die de afgelopen maanden plots veel intenser wordt gebruikt. Volgens het gemeentebestuur is de geluidshinder door het gestegen aantal vluchten boven de gemeente niet langer houdbaar. Lennik benadrukt wel dat het ondanks de rechtszaak bereid blijft om constructief te onderhandelen met de overheid. In Limburg zijn de afgelopen dagen 6 politieagenten aangevallen tijdens de uitvoering van hun job. Het gaat om 3 verschillende incidenten in de zone Limburg, regio hoofdstad. 3 inspecteurs zijn door het geweld tijdelijk werkonbekwaam. Sinds begin dit jaar heeft de Limburgse politiezone al 22 processen verbaal opgesteld voor agressie tegen haar inspecteurs. In Spanje, in de buurt van de hoofdstad Madrid, is opnieuw een grote natuurbrand uitgebroken. De hulpdiensten moesten al 3500 mensen evacueren en zetten 9 blusvliegtuigen in om het vuur te bestrijden. Vorige maand werd exact dezelfde regio ook al getroffen door verwoestende bosbranden. Toen ging er 27.000 hectare natuur in vlammen op. Bij een Israëlische aanval op een politiecommissariaat in de Gaza zijn 7 doden en 22 gewonden gevallen, bevestigt een lokaal ziekenhuis. Meer informatie ontbreekt voorlopig en Israël zelf wil niet reageren. De aanval zet de wapenstilstand die sinds oktober vorig jaar van kracht is alweer onder druk. We krijgen een herhaling van de afgelopen dagen met felle buien en kans op onweer. 22 graden, ook vrijdag en zaterdag wisselvallig. Pas zondag wordt het helemaal droog. De temperaturen zitten dan rond 21 graden.

Goedemorgen, vamos a bailar. Het is zeker niet de eerste keer dat je zoiets op de radio hoort. Ook niet in het versie van Fate, want er bestaan heel wat muziekjes met vamos en bailar en dergelijke. En het hoort allemaal bij de zomer. Nu of het vandaag zomer zal worden in Vlaanderen, dat is nog maar de vraag natuurlijk. Ik surf stand.pd naar de site van het KMI. Ik ga even lezen en dan breng ik het straks hier in de Wekkerradio. Goedemorgen.

onder de Spaanse zon van Jovalli. En Jovalli zal dit weekend niet veel thuis zijn. Op vrijdag 21 augustus, dat is morgen dus, is hij samen met onder andere Yves Segers en de Romeo's op de zomerfeesten in de feesttent in Westrode. Het treedt erop vanaf 8 uur. Zaterdag zingt Jovalli Tura op de Varkensmarkt in Merchten. Daar kan je gratis naartoe. En ook zondag komt hij optreden op de zomerfeesten in Westrode, weer in de feesttent, maar dan in de late namiddag. Je hoort het, de zomer die is nog altijd bezig, toch in het hoofd van Jovalli en ook in mijn hoofd. Of de zomer ook zal volgen qua weer vandaag, dat is nog maar de vraag natuurlijk. Of is de zomer gewoon een herinnering geworden?

0: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlaren geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlaren, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474-172-372.
1: Water in de muren mag nooit lang duren. Laat jouw huis niet rotten om zo jouw investering te verbrotten. HomeProtec lost het op. HomeProtec komt langs, bekijkt en bespreekt de werken. HomeProtec biedt de juiste oplossing voor jouw vochtprobleem. Dit voor zowel muren als kelders.
2: Voor een vrijblijvende offerte surf naar homeprotect.be.
3: homeprotect.be.
4: Wanneer trappenlopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
5: De fanmiddag van Suzy Marel. De jaarlijkse afspraak. 13 september, OC Mandelroos, gemeenteplein 1 te Oost-Rozebeke. De fanmiddag van Suzy Marel met Freek van Roo.

0: natuurlijk Suzy Marel. De fanmiddag van Suzy Marel, 13 september, OC Mandelroos, de Oost-Rozenbeke. Check voor alle info de Facebookpagina van Suzy Marel met Play Today.
1: Laat los!
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

wordt wakker en het eerste wat je hoort is de regen die tegen de rolluiken of de ramen tikt. Dan weet je meteen, het zal vandaag waarschijnlijk geen hoogzomerdag worden. Dan zet je de radio aan, kom je terecht hier in de Wekradio met Herbert net nog op de radio. En dan pas zal je naar beneden gaan om aan een stevige ontbijt te beginnen. Heb je dat nodig, dat stevige ontbijt? Wel, als je de werkdag wil doorkomen. Als het vandaag dan toch een vakantiedag is, dan kan je gewoon even nog wat rondlummelen. En blijven genieten van de vrolijke muziek hier bij Familie Radio. En oh ja, het weer voor vandaag. Wel, ik stel voor dat ik eerst Mario Franco nog even zijn ding laat doen. En dat we dan eens naar de vooruitzichten voor vandaag en de rest van de week zullen kijken.

0: Goedemorgen, je luistert naar Familie Radio. Bij ons ben je thuis. Het wordt vandaag een wisselend bewolkte dag met in de loop van de dag een aantal buien. Donderslag is daarbij zeker niet uitgesloten. De meeste buien vallen in het westen en het zuidwesten van het land. De maxima die gaan tussen 18 graden aan zee en mogelijk 22 graden in het binnenland. Morgen, de laatste van deze week, begint de dag vrijwel overal droog met mooie opklaringen en wolkenvelden. In de loop van de vrijdag verschijnen er steeds meer stapelwolken die uiteindelijk zullen uitgroeien tot buien. Een donderslag is wederom mogelijk, de maxima morgen, tussen 18 en 22 graden.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
2: Geen zomer zonder jou.
1: Dit is Familie Radio.

0: beste Franse chansonniers, zangers van de 20e eeuw. Had heel wat klassiekers met bijvoorbeeld Et maintenant en Nathalie. En hij overleed op 18 december 2001 op 74-jarige leeftijd.
1: De zomer die klinkt zoveel beter.
2: Hey, ik ben Yves Segers en ik wens jou een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.
3: Hier Axana van Bommeke op Familie Radio.
4: Hallo, ik ben Gineve. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister vooral mee naar Familie Radio.
1: De zon.

0: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavi. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09 369 16 26. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin, Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
1: Maandag 14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerke bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in 5 talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerke bij Brugge. Verwacht jullie in het wit.
2: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
1: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

op de radio. Toen stond de plaat bij ons in Vlaanderen ook even in de hitparade met Sacramento. Een hele prettige ochtend. Je luistert naar Familie Radio. Bij ons ben je thuis. En als je al mee aan het doen bent van daarnet om 7 uur, dan heb je daarnet ook al het eerste weerbericht gehoord. En dat voorspelt niet zoveel goeds. Het zal op de meeste plaatsen wel droog blijven, maar als het regent, dan zal het serieus doorregenen. Dus als je plannen had om vandaag, ik zeg maar wat, een dagje strand te beleven, het zou wel eens kunnen tegenvallen. Behalve hier bij ons,

0: we maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Goedemorgen, het is 8 uur.
1: Op het WK Hockey in eigen land hebben onze Belgische mannen hun derde en laatste groepswedstrijd gewonnen met 5-3 tegen Maleisië. Onder meer dankzij 4 doelpunten van Tom Boon. De Red Lions eindigen tweede in hun groep en stoten door naar de volgende ronde. Daarin zitten ze onder meer in een groep met Australië en Duitsland. Spanje en Ierland strijden straks voor de laatste plek in die groep. In de regio rond Malmedy in de provincie Luik heeft het onweer voor wateroverlast gezorgd. In totaal moest de brandweer een tiental keer uitrukken, onder meer voor ondergelopen kelders en omgewaaide bomen. Voor de brand in de Hoge Venen was die regen meer dan welkom, maar het heeft nu weer voor andere problemen gezorgd. Te veel water dus, en zo is het altijd wat. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is weer aangevallen door Russische ballistische raketten, meldt de burgemeester. Burgemeester Klitschko zei dat er in 2 weken van Kiev aanvallen waren geweest op niet-woongebouwen, waarvan sommige in brand stonden. Een ooggetuige meldde aan persagentschap Reuters dat hij meer dan een dozijn explosies had gehoord.

En dan hebben we nog wat sport. Rode Duivel Diego Moreira gaat bij AC Milan voetballen. Dat maakte de Italiaanse ploeg bekend op social media. Hij tekende een contract tot 2031. Moreira speelde de afgelopen twee jaar bij Strasbourg in Frankrijk en scoorde 7 keer. Hij gaf 16 assists in 76 wedstrijden. In totaal betaalde Milan zo'n 45 miljoen euro voor Moreira. Het koelt af naar 15 graden in de ochtenduren. Daarna opnieuw buien, mogelijk onweer 22 graden. Vrijdag en zaterdag opnieuw wisselvallig, maar zondag wordt een droge dag bij 21 graden. We krijgen dan nog meer de zon te zien.

0: Dit is hem. Dit is hem.
1: Families Prachtplaat.
2: Hallo, wat is een veertakt?
3: Inderdaad, en wij hebben een nummerke gemaakt, speciaal voor alle vengten.
4: Ja, en dat nummerke, dat diet Schat van een Vengt. En dat is onze nieuwe zomersingle.
3: Ja.
4: Op Familieradio.
1: Prachtplaat.

Sjoke, ik zijn thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, Suske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?

0: wenkt.
1: Goedemorgen, het is ondertussen al verscheidene dagen lichtjes, matig tot zelfs krachtig aan het regenen. En dat is goed nieuws natuurlijk voor de mensen die bezig zijn met de brandbestrijding daar op de Hoge Venen. Ondertussen is er al onnoemelijk veel schade aangericht en dat zal natuurlijk nog een tijdje duren vooraleer het weer hersteld geraakt. En nu komt de vraag natuurlijk, hoe is dat allemaal kunnen gebeuren? Was het toch de zelfontbranding? Is het de klimaatverandering? Of was er toch nog wat anders aan de hand?

0: branden op de Hoge Venen. Het is een ramp voor mens en natuur. Maar die branden die komen er natuurlijk niet zomaar. Het is wel kurk en kurkdroog overal. Maar hoe ontstaat zo'n brand? Nu, ik heb geleerd dat zelfontbranding van een boom pas kan bij een goede 400 graden. En het is nu de voorbije weken wel heel warm geweest in Vlaanderen en in Wallonië. Maar 400 graden om te zelfontbranden hebben we toch niet gehaald. Wat is er dan wel aan de hand? Het onderzoek is volop bezig. Maar volgens de natuurmensen, de mensen die er heilig van overtuigd zijn dat dit alles de fout is of het gevolg is van de klimaatopwarming, die zouden er volgens mij wel eens naast kunnen zitten. Want zelfontbranding is geen optie. Dan blijft er volgens mij maar één ding over. Onvoorzichtig of kwaadwillig.
1: Dit is

0: love rock and roll. Het zal nogal niet zijn. En natuurlijk ook nog vele andere vormen van muziek die je dagelijks hier voorbij hoort komen bij Familie Radio. Wij doen wat anderen misschien niet durven en jou gewoon de kans geven om je favoriete plaat te vragen. Dat kan nog altijd, al moet je er soms wel heel snel bij zijn. Als je bijvoorbeeld vandaag nog wat wil geregeld krijgen, dan zal het toch een heel snel berichtje moeten zijn. Maar kijk, wat niet is, is nog altijd mogelijk natuurlijk.
1: De zonnigste muziek. Dit is Familie Radio.

0: september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in vijf talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Verwacht jullie in het wit.
1: De House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs, met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij De House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold and Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
2: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
3: 90 jaar revue, 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
4: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

terugkijken naar het weekend met de zomersingle van Gert en James Cook en Madi Wodo. Het is Gert en Hans Bourlon die samen aan de schrijftafel gingen zitten om dit aanstekelijke zomermelodietje op te nemen. Het resultaat is dat ze gewoon de hele zomer lang zowat elke dag ergens op een podium hebben gestaan en de mensen zot hebben gemaakt. En dit is rustige ochtendmuziek van Al Jarreau.

rustig aan de nieuwe dag beginnen hier bij Familie Radio. Elke dag van de week in de Wekker Radio. Vandaag dus ook met Elgelo en Morning. Het wordt vandaag wisselend bewolkt met in de loop van de dag een aantal buien. Een donderslag is zeker niet uitgesloten. De meeste buien vallen in het westen en het zuidwesten van ons land. En de maxima die liggen ergens tussen 18 graden aan zee tot mogelijk 22 graden of ietsjes warmer in het binnenland. Ook morgen begint de dag vrijwel overal droog met mooie opklaringen en wolkenvelden. Maar in de loop van de dag verschijnen er steeds meer stapelwolken die dus uiteindelijk zullen uitgroeien tot plaatselijke buien die hevig kunnen zijn. Temperatuur morgen weer ergens tussen de 18 en de 22 graden.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio.
1: Hey. 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DMV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DMV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DMV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties van kennis. Bij ons krijgt u directe instandbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Ramen en deuren met echte sumo-kracht. Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek Driba.be.
5: Driba met een Y.
4: Driba. Gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
6: Melissa Douw is 42 jaar en vecht voor haar leven. Ze leidt aan een zeldzame aandoening waarvoor in België geen behandeling bestaat. De enige operatie die haar kan helpen wordt uitgevoerd in de Verenigde Staten en met succes. Belgische artsen die erkennen haar diagnose, maar omdat de ingreep hier niet bestaat, wordt ze dus ook niet terugbetaald. De kostprijs bedraagt daarvoor €200.000. Dankzij de steun van familie, vrienden en vele sympathisanten is intussen al €75.000 ingezameld, maar dat is lang niet genoeg. Wil jij Melissa ook een kans geven? Elke bijdrage maakt namelijk het verschil. Surf dan nu naar www.helpmelissa.be en help Melissa verder leven. Samen kunnen wij het verschil maken.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

samen een stuk van onze jeugd herbeleven hier in de Wekkerradio bij Familie Radio. Laten we eerlijk zijn, een jeugd die ondertussen toch al even geleden is, want Dire Straits die bestaat niet meer. De Britse rockband rond de zanger en gitarist Mark Knopfler ging al in 1995 definitief uit elkaar. Mark richtte zich daarna succesvol op zijn solo carrière en heeft herhaaldelijk aangegeven geen interesse meer te hebben in een reunie. Wel toeren zijn voormalige leden nog altijd rond. En zijn er natuurlijk die coverbands die op zich wel hun best deden, maar het origineel is in feite nooit geëvenaard. Vandaar dus doen we het met de platen hier bij Familie Radio. Jij en ik, wij zijn nog samen tot 10 uur deze voormiddag in de Wekkerradio van deze donderdag 20 augustus.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Goedemorgen, we zijn 9 uur gepasseerd, donderdagochtend 20 augustus. En de regen waar we zo lang naar verlangd hebben hier in Vlaanderen, die is er ondertussen al een paar dagen bij. Op sommige plaatsen heeft het al serieus gedrast. Op andere plaatsen zijn er maar enkele druppels gevallen. Nu wees gerust, iedereen zal de komende dagen nat gemaakt worden. En hoe lang zal het nog aanhouden? Wel, het ziet er naar uit dat de maritieme lucht, dus de vochtige lucht uit het zuidwesten, ons weer zal bepalen voor de volgende dagen. Dus stel er toch op dat de rest van de vakantie redelijk wisselvallig

0: worden nog drukke laatste zomervakantiedagen voor Danny Fabri. Want zondag 23 augustus is hij in de feesttent op de kermis in Zelzaten om 8:30. De week daarna, op 28 augustus, komt hij naar Lille. Eén dag later, op 29 augustus, op Summer Jam op het Marktplein in Beersen. En op zaterdag 29 augustus staat hij nog op Heurne Slagert in Zaal den Amigo rond 10:30 s'avonds.
1: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de muziekshow op Familie Radio. Allemaal luisteren.
2: Familie Radio en de muziekshow versterken samen de muziek.

lijkt wel een smeekbede van Axeleen en Droom je mee met mij. Dromen als je onderweg bent met de wagen is niet aan te raden. Jezelf even laten gaan als je thuis bent, helemaal geen probleem. Maar blijf wel in de buurt van de radio. Ik ben Piet, ik neem je nog mee naar 10 uur deze voormiddag in de Wekker Radio.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instant betaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: De fanmiddag van Suzy Marel. De jaarlijkse afspraak. 13 september, OC Mandelroos, Gemeenteplein 1 te Oost-Rozebeke. De fanmiddag van Suzy Marel met Freek van Roos.

0: natuurlijk Suzy Marel. De fanmiddag van Suzy Marel, 13 september, Ossimandelroos te Oosterozebeke. Check voor alle info de Facebookpagina van Suzy Marel met Play Today.
1: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlaren geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlaren, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.
2: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

gewoon de tijd vergeten wanneer je met zomervakantie bent. Ida de Nijs hier bij Familie Radio. En het is van de zomer heel druk geweest voor Willy Sommers. Heeft op het podium gestaan natuurlijk, samen met Anne de Baatsedier. Op het podium gestaan van 10 om te zien. En hij heeft zowat elke dag opgetreden in de zomervakantie. Dat optreden gaat nog altijd verder, de rest van deze zomer. En op woensdag 9 september, noteer dat misschien al even, is Willy Sommers te gast op het Kustschlagerfestival. Daar gaat hij optreden met zijn dochter Annemie. Het Kustschlagerfestival in het Studio 100 Theater in Plopsaland op woensdag 9 september.

0: Vandaag blijft het wisselvallig met geregeld buien, lokaal met onweer. Tussendoor zijn er ook enkele opklaringen. De maxima die liggen tussen de 18 en 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen vrijdag krijgen we opnieuw buien, maar later wordt het droger met meer opklaringen. Dan bekijken we ook al even het weekend. Zaterdag start grijs, daarna wordt het wisselend bewolkt met enkele buien. En het is zaterdag zo'n 16 tot 20 graden. Pas vanaf zondag zou het iets beter weer zijn.
1: Zon, zee, veel plezier. Familieradio zomert. Dit is Familieradio.

Goedemorgen. Nadat hij de afgelopen jaren veel stof deed opwaaien met zijn hardrock uitstapje, Helmut Lotti Goes Metal, is hij nu teruggekeerd naar het genre dat hem wereldfaam bracht. Hij is tegenwoordig vooral bezig met het vieren van het 30-jaar jubileum van zijn iconische Goes Classic albums. Wie heeft er daarvan nog thuis exemplaren staan? En wie luistert er nog eens geregeld naar? Er zijn zelfs mensen die het waarschijnlijk nog wel eens op de radio willen horen. Wel, vraag het hier en wij regelen dat één van deze dagen.

0: open vanaf 18 uur. Kaarten kosten €10 in voorverkoop of €15 aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuilenkerke. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mijn en onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Aie pa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
5: Back to Baccarat.
1: Tickets witte-paard.be.
6: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Bodycare begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en bodycare begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Bodycare. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Maar daar ga je vandaag spijtig genoeg niet te veel van merken. Daarvoor is er te veel nattigheid in de lucht. Op de radio wel dat zomerse gevoel natuurlijk hier bij Familie Radio. Straks om 12 uur is er onze opperzon, dat is Jeroen. En later zal de zon ondergaan met Sebastiaan van Sever. Maak er al sinds een gezellige, een prachtige, een leuke donderdag van. En weet je wat? We gaan het morgen nog eens proberen. Als je zin hebt, ik ben er morgen vroeg weer vanaf 7 uur.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Familieradio en de Muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.
1: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de Muziekshow op Familieradio. De
0: Muziekshow. Iedere zondagmiddag van 12 tot 1 bij Familieradio.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Wanneer trappenlopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. 1 adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
3: Melissa Douw is 42 jaar en vecht voor haar leven. Ze lijdt aan een zeldzame aandoening waarvoor in België geen behandeling bestaat. De enige operatie die haar kan helpen wordt uitgevoerd in de Verenigde Staten en met succes. Belgische artsen die erkennen haar diagnose, maar omdat de ingreep hier niet bestaat, wordt ze dus ook niet terugbetaald. De kostprijs bedraagt daarvoor €200.000. Dankzij de steun van familie, vrienden en vele sympathisanten is intussen al €75.000 ingezameld, maar dat is lang niet genoeg. Wil jij Melissa ook een kans geven? Elke bijdrage maakt namelijk het verschil. Surf dan nu naar www.helpmelissa.be en help Melissa verder leven. Samen kunnen wij het verschil maken.
4: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek Driba.be. Driba met een Y. Driba. Gegarandeerd sterk in ramen en deuren. En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

krijgen een herhaling van de afgelopen dagen met felle buien en kans op onweer. 22 graden, ook vrijdag en zaterdag wisselvallig. Pas zondag wordt het helemaal droog. De temperaturen zitten dan rond 21 graden.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio. Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavie. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09 369 16 26. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
1: Maandag 14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in vijf talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Verwacht jullie in het wit.
2: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: de zonnigste muziek. Dit is Familieradio.
1: Summer in the city. Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio. Familieradio zomert.

Goedemorgen, het is 11 uur. We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Dit is hem. Dit is hem. Families
1: Prachtpraat. Hallo. Wat is een veertakt?
2: Inderdaad, en wij hebben een nummerke gemaakt speciaal voor alle vengten.
3: Ja, en dat nummerke dat diet Schat van een Vengt. En dat is onze nieuwe zomersingle.
2: Ja.
3: Op Familieradio. Prachtpraat.

Jacke, ik zijn thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, Suske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?

Björns verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijekerke. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers. Larissa. Angelo Martinez.

0: gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop of 15 euro aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuilenkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorn's verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver. Met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jackie Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Zin in een vluchtje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlaren geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlaren, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: krijgen een herhaling van de afgelopen dagen met felle buien en kans op onweer. 22 graden, ook vrijdag en zaterdag wisselvallig. Pas zondag wordt het helemaal droog. De temperaturen zitten dan rond 21 graden.
1: De zonnigste muziek bij Familieradio.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio. VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
4: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
5: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
6: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
7: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be. En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: Hallo, ik ben Sammy Moore en ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek.
1: Hallo, ik ben Freddy Davis. Luister jezelf mee naar Familieradio.
2: Hallo, hier is Salem Segers. We zitten in juli, augustus, zomer. Het is hoog tijd om te feesten, om gelukkig te zijn, om terug blij te zijn.

0: eens klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 12 uur.
1: Op het WK Hockey in eigen land hebben onze Belgische mannen hun derde en laatste groepswedstrijd gewonnen met 5-3 tegen Maleisië. Onder meer dankzij 4 doelpunten van Tom Boon. De Red Lions eindigen tweede in hun groep en stoten door naar de volgende ronde. Daarin zitten ze onder meer in een groep met Australië en Duitsland. Spanje en Ierland strijden straks voor de laatste plek in die groep. In de regio rond Malmedy in de provincie Luik heeft het onweer voor wateroverlast gezorgd. In totaal moest de brandweer een tiental keer uitrukken, onder meer voor ondergelopen kelders en omgewaaide bomen. Voor de brand in de Hoge Venen was die regen meer dan welkom, maar het heeft weer voor andere problemen gezorgd. Te veel water dus, en zo is het altijd wat. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is weer aangevallen door Russische ballistische raketten, meldt de burgemeester. Burgemeester Klitschko zei dat er in 2 weken van Kiev aanvallen waren geweest op niet-woongebouwen, waarvan sommige in brand stonden. Een ooggetuige meldde aan persagentschap Reuters dat hij meer dan een dozijn explosies had gehoord. En dan hebben we nog wat sport. Rode Duivel Diego Moreira gaat bij AC Milan voetballen. Dat maakte de Italiaanse ploeg bekend op social media. Hij tekende een contract tot 2031. Moreira speelde de afgelopen 2 jaar bij Strasbourg in Frankrijk en scoorde 7 keer. Hij gaf 16 assists in 76 wedstrijden. In totaal betaalde Milan zo'n 45 miljoen euro voor Moreira. Het koelt af naar 15 graden in de ochtenduren. Daarna opnieuw buien, mogelijk onweer 22 graden. Vrijdag en zaterdag opnieuw wisselvallig, maar zondag wordt een droge dag bij 21 graden. We krijgen er nog meer de zon te zien.

Een zeer fijne donderdagmiddag. Zit je aan tafel, smakelijk eten. We hoorden net Phil Kevin met zijn zomersingle Olé Olé Chupito. Ja, en de zon die schuilt vandaag toch een beetje soms zo achter de wolken. Maar ze schijnt toch, dus het is al iets, hè. We blijven dus ook lachen. Keep on Smiling komt eraan van James Lloyd.

0: Familieradio.
1: Hey, hallo, het is middag.
2: Met Jeroen Rijkenboer.
3: Intussen al de 20ste augustus. Ja, het gaat vooruit tijdens deze maand augustus. Ja, mocht je dus al aan de slag zijn of je hebt nog enkele dagjes vakantie, geniet er vooral van. Gunter Neefs, die denkt er in ieder geval zo over. Hij stapt er toch nog even uit, dus nog misschien een weekje extra vakantie. Dit is Gunter Neefs met zijn single uit 1994.

0: Manhattan Transfer op deze donderdagmiddag en daarvoor ook nog Gary Hager en zijn single Beter Dan Goed. Het is tijd om het wat rustiger aan te doen nu met Gene Thomas.
1: Tijd voor een slautje, een rustmoment bij Familieradio.

fanmiddag van Suzy Marel. De jaarlijkse afspraak. 13 september, OC Mandelroos. Gemeenteplein 1 te Oost-Rozebeke. De fanmiddag van Suzy Marel. Met Freek van Roos.

0: natuurlijk Suzy Marel. De fanmiddag van Suzy Marel, 13 september, OC Mandelroos, de Oosterrozebeke. Check voor alle info de Facebookpagina van Suzy Marel met Play Today.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Aie pa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
5: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
6: Buddies Gold, waar dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
7: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek Driba.be. Driba met een Y. Driba. Gegarandeerd sterk in ramen en deuren. En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

En dit was nog even Angela met haar versie van Terug naar de Kust. En ze zijn in ieder geval tevreden aan de kust van de kusttram, want het aantal reizigers zit in stijgende lijn. Wie ook in ieder geval tevreden is, zal deze dame zijn, Wendy van Wanten. En dit na het nieuws van Clement, die dus nu ook prins van België is. Alhoewel, hij zou die titel niet gaan gebruiken. Prins Clement. Hier is Wendy van Wanten en Vlieg je mee.

blijft het wisselvallig met geregeld buien. Lokaal met onweer. Tussendoor zijn er ook enkele opklaringen. De maxima die liggen tussen de 18 en 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen vrijdag krijgen we opnieuw buien, maar later wordt het droger met meer opklaringen. Dan bekijken we ook al even het weekend. Zaterdag start grijs, daarna wordt het wisselend bewolkt met enkele buien. En het is zaterdag zo'n 16 tot 20 graden. Pas vanaf zondag zou het iets beter weer zijn.

0: Hallo allemaal, ik ben Jovalli en de zomer is natuurlijk weer dichtbij en we luisteren allemaal tezamen deze zomer naar Familie Radio.
1: Hey, hey, wij zijn
2: Amber
1: en Dylan en ik wens je een zonnige zomer met vrolijke muziek.
2: Hoe schatje?
1: Luister gezellig mee naar Familie Radio.
3: Hey, ik ben Thomas Julian en ik wens jullie een fijne zomer bij Familie Radio.

0: Problemen met jouw dak of ga je verbouwen? Contacteer Dakwerken Durieux. Wij maken een prijsbestek en geven vakkundig advies. Dakwerken Durieux is specialist in hellende en platte daken. Je kan bij ons ook terecht voor kleine herstellingen. Ontmossen van het dak, alle zink- en metselwerken.
1: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieux.be.
2: Durieux.be.
3: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavie. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09-369-1626. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
4: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
5: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
6: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Ja, het is altijd leuk om te weten dat daarboven een engeltje zit die misschien wel over jou waakt. Heaven must be missing an angel. Je hoorde Tavares uit de jaren 70. En dit is dan weer van de begin jaren 2000. Celine Dion met I'm Alive.
1: I

Matthias Vergels, die bezocht afgelopen zomer ook geregeld onze Belgische kust en gaf er onder meer in Westende een optreden. Matthias Vergels was dit met Wilde Zee. We gaan intussen op richting 1 uur. Dit is nog Laura Lien.

Hans klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

gisteren was Paul Bruna er nog bij tijdens de presentatie van Familie Radio Zomert. En dit vanuit de Kippen in Merkem. En je hoorde Paul Bruna net op deze donderdagmiddag in duet met Sabine en hun zomersingle Het is weer zomer. Fijne donderdagmiddag, leuk dat je erbij bent.

0: met Jeroen Rijkenboer.
1: Ja, ik heb zo toch wel het gevoel dat vandaag donderdag toch wel een betere dag is dan gisteren. Ja, de zon die schijnt al wat meer, hè. Je hoorde net daarom ook de Underdog Project en Summer Jam. Zo zijn we weer helemaal in stemming. Zometeen Yves Segers en zijn versie van Allemaal. Eerst nog deze van Mario Franco.

0: On Life, de single waarmee Xandy ook naar het Eurovisie Songfestival trok in 2004. Zometeen de zomersingle van Raymond van het Groene Woud, Vlaanderen boven, komt er zometeen aan. Eerst gaan we rocken met Johnny en de Hurricanes.
1: Hold on.

0: vanaf 18 uur. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop of 15 euro aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuijenkerke. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474-172-372.
2: The House, gold and silver. Verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House, gold en zilver. Met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
4: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

recentste single van Dana Winner, De Stilte van de Stad. Gelukkig is het bij ons nooit stil hier bij Familie Radio en zing je de hele dag mee. Onder meer ook nu met deze van Rob de Nijs.

Vandaag blijft het wisselvallig met geregeld buien, lokaal met onweer. Tussendoor zijn er ook enkele opklaringen. De maxima die liggen tussen de 18 en 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen vrijdag krijgen we opnieuw buien, maar later wordt het droger met meer opklaringen. Dan bekijken we ook al even het weekend. Zaterdag start grijs, daarna wordt het wisselend bewolkt met enkele buien. En het is zaterdag zo'n 16 tot 20 graden. Pas vanaf zondag zou het iets beter weer zijn.

Ja, heerlijk toch, hè? Die liedjes uit de oude hitlijsten. Je hoorde Millie Small en My Boy Lollipop op deze donderdagmiddag. En daarvoor ook nog Lisa Delbo. En dit is Yo Benna met zijn zomersingle.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio.
1: Melissa Douw is 42 jaar en vecht voor haar leven. Ze leidt aan een zeldzame aandoening waarvoor in België geen behandeling bestaat. De enige operatie die haar kan helpen wordt uitgevoerd in de Verenigde Staten en met succes. Belgische artsen die erkennen haar diagnose, maar omdat de ingreep hier niet bestaat, wordt ze dus ook niet terugbetaald. De kostprijs bedraagt daarvoor €200.000. Dankzij de steun van familie, vrienden en vele sympathisanten is intussen al €75.000 ingezameld, maar dat is lang niet genoeg. Wil jij Melissa ook een kans geven? Elke bijdrage maakt namelijk het verschil. Surf dan nu naar www.helpmelissa.be en help Melissa verder leven. Samen kunnen wij het verschil maken.
0: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
2: Maandag 14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in 5 talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Verwacht jullie in het wit.
3: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
4: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
5: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
6: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
7: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

ze maakte heel wat mooie liedjes, hè, die van Enya. Leuk om nog even die te horen hier bij Familie Radio. En dit is een duetje van Frank Sinatra en Lee Hazlewood. En Summer Wine is dit.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Het crisiscentrum na de bluswerken een grondige analyse maakt van de situatie. Ondertussen begint in het federale parlement een extra zitting over diezelfde natuurbrand in de Hoge Venen. De Kamercommissie Binnenlandse Zaken onderbreekt daarvoor speciaal het politieke verlof. Op vraag van oppositiepartijen zoals Groen. Commissievoorzitter Aymen Horg legt uit wat er op de agenda staat. Dat vind je onder meer terug op de agenda van het parlement. De commissie komt vervroegd samen en ze verwachten toch wel enkele antwoorden. Minister van Binnenlandse Zaken Kenten zal tijdens de zitting tekst en uitleg moeten geven bij de aanpak van deze crisis. Het zware stormweer van afgelopen nacht heeft lelijk huis gehouden. In Duitsland kwam een 58-jarige vrouw om en raakte een andere vrouw zwaar gewond toen een bom op hun schuilplaats viel. In de buurt van Berlijn werd zelfs een tornado gesignaleerd. En ook ons land ontsnapte niet. In Bulingen, in de Oostkantons, hield een mini-tornado lelijk huis. Volgens de burgemeester zijn ze daar aan het ergste ontsnapt. Serieuze ravage en een onbewoonbaar huis. De bewoner van het getroffen huis bleef ongedeerd, maar ook elders in het oosten van het land is er schade aan woningen en auto's. En hier en daar wateroverlast. Het weer dan bij ons. Vanmiddag afwisselend opklaringen en buien bij een frisse 21 graden. Vanavond en vannacht klaart het tijdelijk op. Morgen activeert de wisselvalligheid opnieuw met meer regen en kans op onweer 20 graden. Ook zaterdag houden we het niet droog, maar zondag keert de rust terug met droger weer, af en toe zon en temperaturen rond 23 graden.
1: Dit is hem.
2: Families Prachtplaat.
3: Hallo, wij zijn Veertakt.
4: Inderdaad, en wij hebben een nummerke gemaakt, speciaal voor alle vengten.
3: Ja, en dat nummerke dat diert Schat van een Vengt. En dat is onze nieuwe zomersingle.
4: Ja.
3: Op Familieradio.
2: Prachtplaat.

Jacques, ik zin thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zin kapotstien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, Suske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?

0: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de muziekshow op Familie Radio. Allemaal luisteren.
1: Familie Radio en de muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.

0: Veel B-Cars. Al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar veelbcars.be. Veel B-Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
1: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DMV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DMV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DMV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
5: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: lopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van Marne en Onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
0: Een lek in jouw dak? Fijne scheurtjes in de roofing? Loopt er water langs de schouw? Dakwerken Durieux zorgt voor een snelle depannage bij dringende zaken. Dakwerken Durieux bekijkt het probleem ter plaatse en maakt een correcte prijsberekening. Toch een volledige dakvernieuwing nodig? Ook dan ben je aan het juiste adres.
5: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieux.be.
6: Durieux.be.
7: De fanmiddag van Suzy Marel. De jaarlijkse afspraak. 13 september, OC Mandelroos, Gemeenteplein 1 te Oost-Rozebeke. De fanmiddag van Suzy Marel met Freek van der

0: Suzy Marel. De fanmiddag van Suzy Marel. 13 september. OC Mandelroos, de Oosterrozebeke. Check voor alle info de Facebookpagina van Suzy Marel. Met Play Today.
1: Laat los.
2: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

0: De House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs, met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij De House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold and Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
1: Bjorns verjaardagsbal op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerke. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers, Larissa, Angelo Martinez,

0: gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop of 15 euro aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuilenkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorn's verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care, recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffeur Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavie. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09 369 16 26. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffeur Boutique Christophe Martin, Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
5: Maandag 14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22.30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in 5 talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Verwacht jullie in het wit.
6: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

moois, iets onverwachts. Want ik voel me aangetrokken tot je. En dan ineens voel ik iets vreemds van binnen. En ik weet dat ik me eraan moet overgeven.

0: ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Goedemiddag, het is 4 uur.
1: Het federaal parlement zit samen over de natuurbrand in de Hoge Venen. De Kamercommissie Binnenlandse Zaken is daarvoor vervroegd teruggekeerd uit politiek verlof, op vraag van de oppositie. Die wil binnenlandminister Kenta op de rooster leggen. De afgelopen dagen werd duidelijk dat ons land er niet aan kon zonder hulp uit het buitenland.

zijn voorwapens en drones viseerde. Opwisselend buien en opklaringen, 21 graden, morgen meer regen, kans op onweer, een graad of 20, ook zaterdag regenachtig. Zondag droger met zon die er af en toe doorkomt, temperaturen rond 23 graden.

0: ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek Driba.be. Driba met een Y. Driba. Gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond 1 special guest. Sven de Ridder.
4: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
3: Mossy Nabas.
5: Eierpa, een nachtwinkel.
3: Of William Boeva.
6: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
2: Back to Baccarat.
3: Tickets witte-paard.be.
7: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Vandaag blijft het wisselvallig met geregeld buien, lokaal met onweer. Tussendoor zijn er ook enkele opklaringen. De maxima die liggen tussen de 18 en 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen vrijdag krijgen we opnieuw buien, maar later wordt het droger met meer opklaringen. Dan bekijken we ook al even het weekend. Zaterdag start grijs, daarna wordt het wisselend bewolkt met enkele buien. En het is zaterdag zo'n 16 tot 20 graden. Pas vanaf zondag zou het iets beter weer zijn.

0: lopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
1: Water in de muren mag nooit lang duren. Laat jouw huis niet rotten om zo jouw investering te verbrotten. HomeProtect lost het op. HomeProtect komt langs, bekijkt en bespreekt de werken. HomeProtect biedt de juiste oplossing voor jouw vochtprobleem. Dit voor zowel muren als kelders.
2: Voor een vrijblijvende offerte surf naar homeprotect.be.
3: Homeprotect.be.
4: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
5: De fanmiddag van Suzy Marel. De jaarlijkse afspraak. 13 september, Ossemann. Gemeenteplein 1 te Oost-Rozebeke. De fanmiddag van Suzy Marel met Freek van

0: natuurlijk Suzy Marel. De fanmiddag van Suzy Marel, 13 september, Ossie Mandelroos de Oosterrozenbeke. Check voor alle info de Facebookpagina van Suzy Marel met Play Today.
1: Laat los.
2: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

Jacke, ik zijn thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, Suske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?

rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: zonnigste muziek. Dit is Familie Radio.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van...

0: Carlos, man, you making that game.
1: Hallo, ik ben Michael Lonzo en je hoort me natuurlijk op Familieradio.

0: House. Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij de House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474-172-372.
3: Bjorns verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijekerke. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers, Larissa,
4: ga je met me mee?

0: open vanaf 18 uur. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop of 15 euro aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuilenkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Vandaag blijft het wisselvallig met geregeld buien, lokaal met onweer. Tussendoor zijn er ook enkele opklaringen. De maxima die liggen tussen de 18 en 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen vrijdag krijgen we opnieuw buien, maar later wordt het droger met meer opklaringen. Dan bekijken we ook al even het weekend. Zaterdag start grijs, daarna wordt het wisselend bewolkt met enkele buien. En het is zaterdag zo'n 16 tot 20 graden. Pas vanaf zondag zou het iets beter weer zijn.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio.
1: Maandag 14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in vijf talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendsesteenweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Verwacht jullie in het wit.
2: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
6: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
7: Melissa Douw is 42 jaar en vecht voor haar leven. Ze leidt aan een zeldzame aandoening waarvoor in België geen behandeling bestaat. De enige operatie die haar kan helpen wordt uitgevoerd in de Verenigde Staten en met succes. Belgische artsen die erkennen haar diagnose, maar omdat de ingreep hier niet bestaat, wordt ze dus ook niet terugbetaald. De kostprijs bedraagt daarvoor €200.000. Dankzij de steun van familie, vrienden en vele sympathisanten is intussen al €75.000 ingezameld, maar dat is lang niet genoeg. Wil jij Melissa ook een kans geven? Elke bijdrage maakt namelijk het verschil. Surf dan nu naar www.helpmelissa.be en help Melissa verder leven. Samen kunnen wij het verschil maken.
8: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: de zonnigste muziek. Dit is Familie Radio.
1: Hot town, summer in the city.
2: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio. Familie Radio zomert.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

Ons land was wel voorbereid op de brand in de Hogevenen. Aldus minister van Binnenlandse Zaken Quentin in een extra commissie over die natuurbrand. Volgens de oppositie was ons land afhankelijk van buitenlandse hulp. Quentin ontkent. Hij heeft ook een nieuw actieplan klaar, maar dat moet groen licht krijgen van de regering. Ook het Waalse parlement gaat vroeger bijeenkomen over de brand in de Hogevenen vanavond om 9 uur. Ook daarop vraag van de oppositie. Waals minister-president Adrien Dolimont zal een stand van zaken geven en nadien is er ook nog een vragenronde met de parlementsleden. De tijgermug duikt allemaal vaker op in ons land. Sinds begin mei al in 11 verschillende gemeenten, vooral in Vlaanderen. Dat is niet goed, want de tijgermug kan ziektes overdragen, zegt het Instituut voor Tropische Geneeskunde. Je kan de

0: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavi. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09 369 16 26. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin, Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Wanneer trappen lopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
4: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio.
1: Jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
2: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
3: Dat is een truc van mijn en onkel Richard.
2: Mossie Nabas.
4: Aie pa, een nachtwinkel.
2: Of William Boeva.
5: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
2: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
6: Maandag 14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in 5 talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Verwacht jullie in het wit.
7: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
8: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familie Radio.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: je hart.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
2: Geen zomer zonder jou.
1: Dit is Familie Radio.

0: Hallo, ik ben Aaron. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig mee naar Familie Radio.
1: Ik ben Larissa en ik geniet mee van de mooiste muziek hier bij Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Kurt Krabbe. Je luistert naar Familie Radio en ik wens je alvast een hele fijne, mooie zomer toe. De zon.

droge avond. Het klaart grotendeels op. Tegen de ochtend aan de kust wat meer regen. 12 graden. Morgen start de dag droog. Maar tegen de middag trekt een nieuwe regenzone over het land. Temperaturen 20 graden. Het weekend wordt wat droger bij 23 graden.

0: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de muziekshow op Familie Radio. Allemaal luisteren.
1: Familie Radio en de muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Dit is hem. Dit is hem. Families
1: Prachtpraat. Hallo. Wat is een veertakt?
2: Inderdaad, en wij hebben een nummerke gemaakt, speciaal voor alle vengten.
3: Ja, en dat nummerke, dat diet Schat van een Vengt. En dat is onze nieuwe zomersingle.
2: Ja.
3: Op Familieradio. Prachtpraat.
4: Die van ons

Sjaken, ik zijn thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, Suske, maar dit ga je allemaal gedaan deze weekend, hè?

0: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de muziekshow op Familie Radio. Allemaal luisteren.
1: Familie Radio en de muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: Hallo, mijn naam is Danny Fabri. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister mee naar Familieradio.
1: Hallo, ik ben Ida de Nijs. Luister je mee naar Familieradio?
2: Hey, hey, ik ben Abdou. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister mee naar Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: zonnigste muziek. Dit is Familie Radio.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van

0: Dit is Familie Radio.
1: Een zomerlang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Ik ben Dave Campo. De zomer die wordt nog leuker met familieradio om je heen.
1: Hallo, ik ben Axel Leen. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig mee naar familieradio.
2: Hallo, ik ben Larissa. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig met ons mee naar familieradio.
3: De zomer.

0: Ken jij al de Familieradio-app? Blijf altijd en overal in verbinding met je vrolijke vrienden en download de app op je smartphone. De app is beschikbaar voor zowel iPhone of Android. Familieradio. Download hem nu.
1: En dan nu, terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Dit is hem. Dit is hem. Families
1: Prachtplaats. Hallo. Wat is een veertakt?
2: Inderdaad, en wij hebben een nummerke gemaakt speciaal voor alle vengten.
3: Ja, en dat nummerke dat diet Schat van een Vengt. En dat is onze nieuwe zomersingle.
2: Ja.
3: Op Familieradio. Prachtplaats.

joggen? Ik zin toch, hè? Och, wat een raas, zeg. Ik zin kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, zuske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend? Hé?

0: Ken jij al de Familieradio-app? Blijf altijd en overal in verbinding met je vrolijke vrienden en download de app op je smartphone. De app is beschikbaar voor zowel iPhone of Android. Familieradio. Download hem nu.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: zonnigste muziek. Dit is Familie Radio.
1: Wel, dat ziet er erg goed uit. Vandaag al brede opklaringen en morgen schijnt de zon volop.

0: Hey hey, ik ben Abdou. Ik wens je een zonnige zomer en luister mee naar Familie Radio.
1: Hier Axana van Boemeke. Ik geniet mee, natuurlijk, met mijn favoriete muziek op Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Frank Galan en ik wens je een heerlijke zomer toe hier bij Familie Radio. De zon.

is klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Ken jij al de Familieradio-app? Blijf altijd en overal in verbinding met je vrolijke vrienden en download de app op je smartphone. De app is beschikbaar voor zowel iPhone of Android. Familieradio. Download hem nu.
1: En dan nu, terug naar de muziek bij Familieradio.
2: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi. Here we go!

De zonnigste muziek. Dit is Familie Radio. We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: is hem. Dit is hem.
1: Families Prachtplaat.
2: Hallo. Wat is een veertakt?
3: Inderdaad, en wij hebben een nummerke gemaakt speciaal voor alle vengten.
4: Ja, en dat nummerke dat diet Schat van een Vengt. En dat is onze nieuwe zomersingle.
3: Ja.
4: Op Familieradio.
1: Prachtplaat.

Sjake, ik zijn thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, Suske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?

0: Hallo, hallo. Ik ben Maaike Vennis. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek van Familie Radio.
1: Hallo, ik ben Frank Galan en ik wens jullie allemaal een zonnige zomer toe vol vrolijke muziek. En luister gezellig mee met Familie Radio.
2: Hallo, hier Phil Kevin. Genieten van een mooie zonnige dag. Dat is zomer. Zomer bij Familie Radio.
3: De zomer.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio. Ken jij al de Familie Radio app? Blijf altijd en overal in verbinding met je vrolijke vrienden en download de app op je smartphone. De app is beschikbaar voor zowel iPhone of Android. Familie Radio. Download hem nu.
1: En dan nu, terug naar de muziek bij Familie Radio.

zet ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.